to answer is I agree, but then I've got

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse economie kan dit jaar met ongeveer 1% groeien. Dat denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder rekende de Bundesbank op een groei van 0,5%. Volgens Nagel presteerde de economie in de eerste helft van 2026 beter dan verwacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones Index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur ligt rond 12 graden en blijft stabiel. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Op dit moment is het 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse economie kan dit jaar met ongeveer 1% groeien. Dat denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder rekende de Bundesbank op een groei van 0,5%. Volgens Nagel presteerde de economie in de eerste helft van 2026 beter dan verwacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur ligt rond 12 graden en blijft stabiel. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Op dit moment is het 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De Duitse economie kan dit jaar met ongeveer 1% groeien. Dat denkt Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank. Eerder rekende de Bundesbank op een groei van 0,5%. Volgens Nagel presteerde de economie in de eerste helft van 2026 beter dan verwacht. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de Verenigde Staten geen exportverbod op diesel invoeren. Hij zegt dat een eerder genoemd verbod nooit echt op tafel heeft gelegen. De landen van de G7 stellen de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden beschikbaar. Truly Naked is de grote winnaar van de Gouden Kalveren. De film won 6 prijzen, waaronder die voor beste film, beste regie en beste scenario. Dat werd vrijdag bekend tijdens de slotavond van het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Joe Speedboat won 1 kalf, voor Daan Buringa als beste hoofdrol. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten na een zwakker dan verwacht banenrapport uit de Verenigde Staten. De technologiebeurs Nasdaq won 1,2%, de Dow Jones-index 0,5% en de S&P 500 0,17%. Tesla steeg bijna 5% en SpaceX ruim 7%. Nu nog het weer. De komende uren blijft het rustig en droog. De temperatuur ligt rond 12 graden en blijft stabiel. De lucht is overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Op dit moment is het 13 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk tussen een auto en een fietser op het Oostmolenerf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer overleden. De Rotterdamse politie meldt dat de bestuurder van de auto, een 30-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk. De strengere visumprocedures van de regering Trump hebben geleid tot een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten aan Columbia University. De universiteit heeft tijdelijk de toegang tot een journalistiek college gestopt, zeggen vier ingewijden tegen Reuters. De helft van de studenten daar komt uit het buitenland. De co-piloot, die woensdag in de cockpit van een Fly Dubai-vliegtuig de gezagvoerder aanviel, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Volgens bronnen van ABC News is extremistisch materiaal bij de verdachte gevonden. De man is van Omaanse komaf en zou als piloot zijn geschorst. De voormalige Amerikaanse congresman David Rivera is vrijdag veroordeeld voor heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Volgens aanklagers huurde de regering Maduro hem in tijdens de eerste ambtstermijn van president Trump. Minister Marco Rubio zei niets te hebben geweten van Rivera's contacten met Venezuela. Nu nog het weer. Vandaag blijft het de rest van de dag droog. De lucht is meestal bewolkt en er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk tussen een auto en een fietser op het Oostmolenerf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer overleden. De Rotterdamse politie meldt dat de bestuurder van de auto, een

0: 30-jarige Rotterdammer is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk. De strengere visumprocedures van de regering Trump hebben geleid tot een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten aan Columbia University. De universiteit heeft tijdelijk de toegang tot een journalistiek college gestopt, zeggen vier ingewijden tegen Reuters. De helft van de studenten daar komt uit het buitenland. De co-piloot, die woensdag in de cockpit van een Fly Dubai-vliegtuig de gezagvoerder aanviel, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Volgens bronnen van ABC News is extremistisch materiaal bij de verdachte gevonden. De man is van Omaanse komaf en zou als piloot zijn geschorst. De voormalige Amerikaanse congresman David Rivera is vrijdag veroordeeld voor heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Volgens aanklagers huurde de regering Maduro hem in tijdens de eerste ambtstermijn van president Trump. Minister Marco Rubio zei niets te hebben geweten van Rivera's contacten met Venezuela. Nu nog het weer. Vandaag blijft het de rest van de dag droog. De lucht is meestal bewolkt en er waait een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur blijft rond 12 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk tussen een auto en een fietser op het Oostmolenerf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer overleden. De Rotterdamse politie meldt dat de bestuurder van de auto, een 30-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk. De strengere visumprocedures van de regering Trump hebben geleid tot een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten aan Columbia University. De universiteit heeft tijdelijk de toegang tot een journalistiek college gestopt, zeggen vier ingewijden tegen Reuters. De helft van de studenten daar komt uit het buitenland. De co-piloot, die woensdag in de cockpit van een Fly Dubai-vliegtuig de gezagvoerder aanviel, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Volgens bronnen van ABC News is extremistisch materiaal bij de verdachte gevonden. De man is van Omaanse komaf en zou als piloot zijn geschorst. De voormalige Amerikaanse congresman David Rivera is vrijdag veroordeeld voor heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Volgens aanklagers huurde de regering Maduro hem in tijdens de eerste ambtstermijn van president Trump. Minister Marco Rubio zei niets te hebben geweten van Rivera's contacten met Venezuela. Dan nog het weer. De temperatuur loopt op van 11 naar ongeveer 15 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk tussen een auto en een fietser op het Oostmolenerf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer overleden. De Rotterdamse politie meldt dat de bestuurder van de auto, een 30-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk. De strengere visumprocedures van de regering Trump hebben geleid tot een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten aan Columbia University. De universiteit heeft tijdelijk de toegang tot een journalistiek college gestopt, zeggen vier ingewijden tegen Reuters. De helft van de studenten daar komt uit het buitenland. De co-piloot, die woensdag in de cockpit van een Fly Dubai-vliegtuig de gezagvoerder aanviel, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Volgens bronnen van ABC News is extremistisch materiaal bij de verdachte gevonden. De man is van Omaanse komaf en zou als piloot zijn geschorst. De voormalige Amerikaanse congresman David Rivera is vrijdag veroordeeld voor heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Volgens aanklagers huurde de regering Maduro hem in tijdens de eerste ambtstermijn van president Trump. Minister Marco Rubio zei niets te hebben geweten van Rivera's contacten met Venezuela. Dan nog het weer. De temperatuur loopt op van 11 naar ongeveer 15 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. Grote veranderingen worden niet verwacht. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk tussen een auto en een fietser op het Oostmolenerf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer overleden. De Rotterdamse politie meldt dat de bestuurder van de auto, een 30-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk. De strengere visumprocedures van de regering Trump hebben geleid tot een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten aan Columbia University. De universiteit heeft tijdelijk de toegang tot een journalistiek college gestopt, zeggen vier ingewijden tegen Reuters. De helft van de studenten daar komt uit het buitenland. De co-piloot, die woensdag in de cockpit van een Fly Dubai-vliegtuig de gezagvoerder aanviel, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Volgens bronnen van ABC News is extremistisch materiaal bij de verdachte gevonden. De man is van Omaanse komaf en zou als piloot zijn geschorst. De voormalige Amerikaanse congresman David Rivera is vrijdag veroordeeld voor heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Volgens aanklagers huurde de regering Maduro hem in tijdens de eerste ambtstermijn van president Trump. Minister Marco Rubio zei niets te hebben geweten van Rivera's contacten met Venezuela. Dan nog het weer. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 11 graden en loopt de komende uren op tot ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Bij een ongeluk tussen een auto en een fietser op het Oostmolenerf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer overleden. De Rotterdamse politie meldt dat de bestuurder van de auto, een 30-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk. De strengere visumprocedures van de regering Trump hebben geleid tot een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten aan Columbia University. De universiteit heeft tijdelijk de toegang tot een journalistiek college gestopt, zeggen vier ingewijden tegen Reuters. De helft van de studenten daar komt uit het buitenland. De co-piloot, die woensdag in de cockpit van een Fly Dubai-vliegtuig de gezagvoerder aanviel, was eerder bij Oman Air aangemerkt als veiligheidsrisico. Volgens bronnen van ABC News is extremistisch materiaal bij de verdachte gevonden. De man is van Omaanse komaf en zou als piloot zijn geschorst. De voormalige Amerikaanse congresman David Rivera is vrijdag veroordeeld voor heimelijk lobbyen voor Venezuela bij de Amerikaanse regering. Volgens aanklagers huurde de regering Maduro hem in tijdens de

0: eerste ambtstermijn van president Trump. Minister Marco Rubio zei niets te hebben geweten van Rivera's contacten met Venezuela. Dan nog het weer. De lucht blijft overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het zuid-zuidoosten. De temperatuur ligt nu rond 11 graden en loopt de komende uren op tot ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Tijdens de halfjaarlijkse Open Huizendag van makelaarsorganisatie NVM zijn zaterdag tussen 11 en 3 uur 's middags meer woningen te bezichtigen. Ruim 14.000 huizen doen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. Op Funda staan ruim 100.000 woningen te koop. De stijging komt door de verkoop van huurwoningen. De noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Dat maakte burgemeester Vitali Klitschko bekend. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. De zuidelijke brug over de Dnipro is de afgelopen dagen verschillende keren geraakt door Russische drones. Bij een ongeluk tussen een auto en een fietser op het Oostmolenerf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer overleden. De Rotterdamse politie meldt dat de bestuurder van de auto, een 30-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk. De strengere visumprocedures van de regering Trump hebben geleid tot een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten aan Columbia University. De universiteit heeft tijdelijk de toegang tot een journalistiek college gestopt, zeggen vier ingewijden tegen Reuters. De helft van de studenten daar komt uit het buitenland. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur ligt nu op 12 graden en stijgt verder naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Heb je een liedje gehoord en wil je weten wat het is? Kijk dan op feelgoodradio.nl. 60s en 70s, feel good.
1: Hello!
2: Yeah. Is that you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble.
1: Yeah.

0: Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh,
1: really? Certainly nice to hear from you, man.
0: Wolf? Hello, Wolf? Wolf?
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Tijdens de halfjaarlijkse open huizendag van makelaarsorganisatie NVM zijn zaterdag tussen 11 en 3 uur 's middags meer woningen te bezichtigen. Ruim 14.000 huizen doen mee, tegenover een kleine 9.000 eind maart. Op Funda staan ruim 100.000 woningen te koop. De stijging komt door de verkoop van huurwoningen. De noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Dat maakte burgemeester Vitali Klitschko bekend. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. De zuidelijke brug over de Dnipro is de afgelopen dagen verschillende keren geraakt door Russische drones. Bij een ongeluk tussen een auto en een fietser op het Oostmolenerf in Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer overleden. De Rotterdamse politie meldt dat de bestuurder van de auto, een 30-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeluk. De strengere visumprocedures van de regering Trump hebben geleid tot een scherpe daling van het aantal buitenlandse studenten aan Columbia University. De universiteit heeft tijdelijk de toegang tot een journalistiek college gestopt, zeggen 4 ingewijden tegen Reuters. De helft van de studenten daar komt uit het buitenland. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt. Uit het zuiden waait een matige wind. De temperatuur ligt nu op 12 graden en stijgt verder naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, blauw. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Diesel is zaterdag bij Nederlandse tankstations gemiddeld een cent per liter goedkoper geworden. De prijs daalde na het besluit van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit reserves vrij te geven. Een liter diesel kost gemiddeld €2,76. Euro 95 werd iets goedkoper. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat een co-piloot woensdag tijdens een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv zijn gezagvoerder met een bijl aanviel. Volgens de procureur-generaal wilde hij een terroristische aanval uitvoeren. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden hem. Het onderzoek loopt nog. Gerhard Schröder, voormalig bondskanselier van Duitsland, is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de supermarktketen Hyperglobus. Hij kreeg in het Westen veel kritiek vanwege zijn banden met president Vladimir Poetin en staatsbedrijven. Na de inval in Oekraïne in 2022 verloor hij zijn kantoor en medewerkers. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen zijn beschadigd. Het verkeer over de brug ligt stil. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. Dan nog het weer. De rest van vandaag blijft het droog. De temperatuur ligt nu op 13 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 19 graden. Het is overwegend bewolkt. Er waait een zwakke wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden? De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Diesel is zaterdag bij Nederlandse tankstations gemiddeld een cent per liter goedkoper geworden. De prijs daalde na het besluit van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit reserves vrij te geven. Een liter diesel kost gemiddeld €2,76. Euro 95 werd iets goedkoper. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat een co-piloot woensdag tijdens een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv zijn gezagvoerder met een bijl aanviel. Volgens de procureur-generaal wilde hij een terroristische aanval uitvoeren. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden hem. Het onderzoek loopt nog. Gerhard Schröder, voormalig bondskanselier van Duitsland, is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de supermarktketen Hyperglobus. Hij kreeg in het Westen veel kritiek vanwege zijn banden met president Vladimir Poetin en staatsbedrijven. Na de inval in Oekraïne in 2022 verloor hij zijn kantoor en medewerkers. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen zijn beschadigd. Het verkeer over de brug ligt stil. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. Dan nog het weer. De rest van vandaag blijft het droog. De temperatuur ligt nu op 13 graden en loopt geleidelijk op naar ongeveer 19 graden. Het is overwegend bewolkt. Er waait een zwakke wind uit het zuiden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Diesel is zaterdag bij Nederlandse tankstations gemiddeld een cent per liter goedkoper geworden. De prijs daalde na het besluit van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit reserves vrij te geven. Een liter diesel kost gemiddeld €2,76. Euro 95 werd iets goedkoper. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat een co-piloot woensdag tijdens een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv zijn gezagvoerder met een bijl aanviel. Volgens de procureur-generaal wilde hij een terroristische aanval uitvoeren. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden hem. Het onderzoek loopt nog. Gerhard Schröder, voormalig bondskanselier van Duitsland, is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de supermarktketen Hyperglobus. Hij kreeg in het Westen veel kritiek vanwege zijn banden met president Vladimir Poetin en staatsbedrijven. Na de inval in Oekraïne in 2022 verloor hij zijn kantoor en medewerkers. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen zijn beschadigd. Het verkeer over de brug ligt stil. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. Dan nog het weer. Het wordt de komende uren warmer. De temperatuur loopt op van 15 naar ongeveer 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Diesel is zaterdag bij Nederlandse tankstations gemiddeld een cent per liter goedkoper geworden. De prijs daalde na het besluit van de G7 om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit reserves vrij te geven. Een liter diesel kost gemiddeld €2,76. Euro 95 werd iets goedkoper. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat een co-piloot woensdag tijdens een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv zijn gezagvoerder met een bijl aanviel. Volgens de procureur-generaal wilde hij een terroristische aanval uitvoeren. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden hem. Het onderzoek loopt nog. Gerhard Schröder, voormalig bondskanselier van Duitsland, is toegetreden tot de Raad van Commissarissen van de supermarktketen Hyperglobus. Hij kreeg in het Westen veel kritiek vanwege zijn banden met president Vladimir Poetin en staatsbedrijven. Na de inval in Oekraïne in 2022 verloor hij zijn kantoor en medewerkers. De noordelijke brug over de Dnipro in Kiev is zaterdag geraakt door een Russische aanval. Burgemeester Vitali Klitschko zegt dat het wegdek en de bovenleidingen voor trolleybussen zijn beschadigd. Het verkeer over de brug ligt stil. Hulpdiensten zijn onderweg naar de plek. Dan nog het weer. Het wordt de komende uren warmer. De temperatuur loopt op van 15 naar ongeveer 20 graden. Het blijft overwegend bewolkt. Er staat een zwakke wind uit het zuid-zuidwesten. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Esmé Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. De luchthaven werd zaterdagochtend afgesloten na een melding over een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO stegen op. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het dronealarm. Apple zegt dat een klein aantal Amerikaanse klanten de iPhone 18 Pro Max moet laten vervangen. Door een bug verliezen klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Bellen, sms'en en mobiel internet werken niet. Updates voorkomen nieuwe gevallen, maar lossen het probleem niet op. Het familiediner stopt na een kwart eeuw op de Nederlandse televisie. Dat hebben de Evangelische Omroep en presentator Bert van Leeuwen bekendgemaakt. Er komt nog één serie. Het programma wordt sinds 2000 gemaakt. Van Leeuwen probeert families aan tafel bijeen te brengen om verbroken banden te herstellen. De gemiddelde adviesprijs voor diesel in Nederland is zaterdag met 1 cent gedaald naar €2,76 per liter. De prijsdaling volgt op het besluit van de groep van 7 grootste industrielanden om de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit reserves vrij te geven. Experts verwachten weinig verdere daling. Dan nog het weer. Op dit moment is het 17 graden, met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De rest van de dag blijft het rustig en droog. In de loop van de uren loopt de temperatuur op tot ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Esmee Grijmans met het nieuws op Feel Good Radio. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. De luchthaven werd zaterdagochtend afgesloten na een melding over een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO stegen op. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het drone-alarm. Apple zegt dat een klein aantal Amerikaanse klanten de iPhone 18 Pro Max moet laten vervangen. Door een bug verliezen klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Bellen,

0: vier maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit reserves vrij te geven. Experts verwachten weinig verdere daling. Dan nog het weer. Op dit moment is het 17 graden, met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige wind uit het zuidwesten. De rest van de dag blijft het rustig en droog. In de loop van de uren loopt de temperatuur op tot ongeveer 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat tegen Bloomberg. Hij sluit niet uit dat justitie alsnog ingrijpt bij nieuwe aanwijzingen voor misstanden rond de verbouwing van het Fed-hoofdkantoor in Washington. Rebellen van het Tigray People's Liberation Front hebben zaterdag de regionale hoofdstad Mekelle in het noorden van Ethiopië verlaten. Dat melden een lokale journalist en inwoners aan het Franse persbureau AFP. Pro-regeringstroepen rukken op richting de stad. Inwoners vrezen voor plunderingen. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open. De luchthaven werd zaterdagochtend afgesloten na een melding over een vermoedelijke drone die vanuit Belarus het Litouwse luchtruim zou zijn binnengevlogen. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO stegen op. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het dronealarm. Apple zegt dat een klein aantal Amerikaanse klanten de iPhone 18 Pro Max moet laten vervangen. Door een bug verliezen klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Bellen, sms'en en mobiel internet werken niet. Updates voorkomen nieuwe gevallen, maar lossen het probleem niet op. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en verandert er weinig. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlok. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899.
2: We zitten voor je klaar.
1: Horen we je straks?
2: De Bellijn.
3: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
4: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heropent het onderzoek naar oud-voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve niet. Minister van Justitie Todd Blanche zegt dat tegen

0: vliegtuigen van de NAVO stegen op. De autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het drone-alarm. Apple zegt dat een klein aantal Amerikaanse klanten de iPhone 18 Pro Max moet laten vervangen. Door een bug verliezen klanten met een abonnement bij telecombedrijf AT&T hun mobiele verbinding. Bellen, sms'en en mobiel internet werken niet. Updates voorkomen nieuwe gevallen, maar lossen het probleem niet op. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en verandert er weinig. De zon heeft op veel plaatsen de overhand. Er waait een matige wind uit het west-zuidwesten. De temperatuur blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag moet je rekening houden met 10 minuten vertraging. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Zuid. 5 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. En op de N223 vanuit Hoek van Holland naar Delft bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file en ook daar 10 minuten op onthoud.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Door overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een 102-jarige vrouw omgekomen. Dat melden regionale autoriteiten. In Madrigueras werden tijdens een grote reddingsoperatie zeker 90 mensen gered. De brandweer vond de vrouw in haar woning, waar het water ruim een meter hoog stond. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar in Thessaloniki overgedragen aan Bulgarije. Samuel regeerde van 997 tot 1014 over een rijk op de Balkan. Zijn resten werden in 1905 opgegraven. Griekenland krijgt bijna 50 geroofde voorwerpen terug. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. Op veel plekken heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 20 graden. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s.

0: weken praat Merts met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Door overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een 102-jarige vrouw omgekomen. Dat melden regionale autoriteiten. In Madrigueras werden tijdens een grote reddingsoperatie zeker 90 mensen gered. De brandweer vond de vrouw in haar woning, waar het water ruim een meter hoog stond. De overblijfselen van de Bulgaarse tsaar Samuel zijn na meer dan 1000 jaar in Thessaloniki overgedragen aan Bulgarije. Samuel regeerde van 997 tot 1014 over een rijk op de Balkan. Zijn resten werden in 1905 opgegraven. Griekenland krijgt bijna 50 geroofde voorwerpen terug. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog. Op veel plekken heeft de zon de overhand. Er staat een matige wind uit het west-zuidwesten. Op dit moment is het 20 graden. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vloot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. En bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
2: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
3: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog, met afwisselend zon en wolkenvelden. Er staat een matige westenwind. De temperatuur verandert weinig en blijft rond de 20 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden, na een huidige temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze lila geel. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Een 25-jarige Brits-Iraanse man is op borgtocht vrijgelaten na zijn arrestatie in Londen op verdenking van terroristische activiteiten. Hij is de zesde verdachte in een onderzoek naar een mogelijke dreiging bij de luchtmachtbasis Fairford. Afgelopen weekend zag de politie daar 's nachts bestelwagens en personen. Er zijn geen explosieven gevonden. Dan nog het weer. De komende uren blijft het droog en overwegend bewolkt. Er waait een matige westenwind. De temperatuur ligt rond 20 graden, na een huidige temperatuur van 21 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Op zoek naar slim elektrisch rijden. De nieuwe elektrische Renault Twingo staat nu bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Compact, slim en klaar voor de toekomst. Kom langs voor een proefrit. Ontdek hoe je geld verdient met Vehicle to Grid. En rijd al vanaf €194 per maand met het Renault Relax plan. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Let op, geld lenen kost geld.
1: We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. De Catalaanse regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer aan de kust. Hij verwacht een mediterrane mini-orkaan met zware regen en wind in Gerona, Barcelona en Tarragona. Per half uur kan 40 mm regen vallen. Vanaf 8 uur 's avonds tot zondag 2 uur 's middags kunnen vervoersbeperkingen gelden. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyakhov waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige westenwind. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Een autobrand op de A4 Rotterdam richting Amsterdam zorgt voor vertraging tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofriet. Er is één rijstrook dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. De Catalaanse regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer aan de kust. Hij verwacht een mediterrane mini-orkaan met zware regen en wind in Gerona, Barcelona en Tarragona. Per half uur kan 40 mm regen vallen. Vanaf 8 uur 's avonds tot zondag 2 uur 's middags kunnen vervoersbeperkingen gelden. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Russische autoriteiten houden in het oosten 200 mensen onder medisch toezicht na een sterfgeval door de pest in een laboratorium. Een jonge vrouw overleed afgelopen week. Ze werkte in een instituut in Chelyabinsk waar de bestrijding van pest wordt onderzocht. De vrouw zou een reageerbuis met pestbacillen hebben gebroken. Volgens Bloomberg spreekt de Duitse bondskanselier Friedrich Merz de komende dagen met Klaas Knot over de opvolging van Christine Lagarde als president van de Europese Centrale Bank. In de komende weken praat Merz met Pablo Hernández de Cos, voormalig president van de Spaanse Centrale Bank. Dan nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt. Er waait een matige westenwind. De temperatuur daalt geleidelijk van 20 naar ongeveer 18 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Jasper Marquies met het nieuws op Feel Good Radio. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers om Kiev te verlaten. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meer Russische vergeldingsaanvallen op Kiev te verwachten na Oekraïnse raket- en drone-aanvallen op doelen in Rusland. De burgemeester noemt de situatie in Kiev uiterst dramatisch. Een Nederlands binnenvaartschip dat door het lage waterpeil van de Rijn op een zandbank in de haven van Düsseldorf was vastgelopen, is weer vlot. De Terra 2 vaart 5 dagen later alsnog naar Nederland met Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes aan boord. Een ander vrachtschip duwde het schip los. Daarna werd een deel van de lading gelost. De Catalaanse regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer aan de kust. Hij verwacht een mediterrane mini-orkaan met zware regen en wind in Gerona, Barcelona en Tarragona. Per half uur kan 40 mm regen vallen. Vanaf 8 uur 's avonds tot zondag 2 uur 's middags kunnen vervoersbeperkingen gelden. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Dan nog het weer. De temperatuur loopt langzaam terug, van 20 naar 17 graden. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. Dat blijft de verwachting voor de rest van de periode. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Op zoek naar een nieuwe auto of bedrijfswagen? Ontdek bij Zeeuw en Zeeuw Renault Delft de nieuwste Renault en Dacia modellen. Profiteer van scherpe acties en rij zorgeloos met private lease. Met een ruim aanbod occasions en vakkundig onderhoud ben je altijd goed onderweg. Zeeuw en Zeeuw Renault Delft. Voor al jouw mobiliteit.
1: Beleef de ultieme musical hit Petticoat. Petticoat, Petticoat, roze, lila, gele, vlot. Muziektheater Odes brengt Petticoat naar de Rijswijkse Schouwburg. Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober. Mis dit kleurrijke, spectaculaire, meeslepende verhaal. Vol met dans en zang niet. Koop je kaarten op muziektheaterodes.nl of op rijswijkschouwburg.nl voordat het te laat is.
2: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
3: Jasper Marquise met het nieuws op Feel Good Radio. Rusland waarschuwt buitenlandse diplomaten en andere bezoekers om Kiev te verlaten. Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn meer Russische vergeldingsaanvallen op Kiev te verwachten na Oekraïnse raket- en drone-aanvallen op doelen in Rusland. De burgemeester noemt de situatie in Kiev uiterst dramatisch. Een Nederlands binnenvaartschip dat door het lage waterpeil van de Rijn op een zandbank in de haven van Düsseldorf was vastgelopen, is weer vlot. De Terra 2 vaart 5 dagen later alsnog naar Nederland met Mercedes-Benz Sprinter bestelbusjes aan boord. Een ander vrachtschip duwde het schip los. Daarna werd een deel van de lading gelost. De Catalaanse regiopremier Salvador Illa waarschuwt voor uitzonderlijk noodweer aan de kust. Hij verwacht een mediterrane mini-orkaan met zware regen en wind in Gerona, Barcelona en Tarragona. Per half uur kan 40 mm regen vallen. Vanaf 8 uur 's avonds tot zondag 2 uur 's middags kunnen vervoersbeperkingen gelden. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Madrid en andere Spaanse steden gedemonstreerd voor betaalbare woningen. Een dag eerder verwierp het Spaanse parlement steunmaatregelen voor huurders. De protesten begonnen na de dreigende huisuitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal. Zij kon haar huur na een verhoging niet meer betalen. Dan nog het weer. De temperatuur loopt langzaam terug, van 20 naar 17 graden. Het is overwegend bewolkt. Er waait een matige wind uit het west-noordwesten. Dat blijft de verwachting voor de rest van de periode. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
4: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
2: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. De open huizendag van makelaarsorganisatie NVM trok zaterdag ongeveer 66.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan in maart, toen de dag 52.000 bezoekers trok. Bijna 14.500 woningen waren zonder afspraak te bezichtigen. In Rosmalen werd direct een woning verkocht. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt, met weinig verandering in het weerbeeld. De matige wind komt uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 19 graden en koelt geleidelijk af naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. De open huizendag van makelaarsorganisatie NVM trok zaterdag ongeveer 66.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan in maart, toen de dag 52.000 bezoekers trok. Bijna 14.500 woningen waren zonder afspraak te bezichtigen. In Rosmalen werd direct een woning verkocht. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt, met weinig verandering in het weerbeeld. De matige wind komt uit het west-noordwesten. De temperatuur ligt rond 19 graden en koelt geleidelijk af naar ongeveer 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. De open huizendag van makelaarsorganisatie NVM trok zaterdag ongeveer 66.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan in maart, toen de dag 52.000 bezoekers trok. Bijna 14.500 woningen waren zonder afspraak te bezichtigen. In Rosmalen werd direct een woning verkocht. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur ligt rond 17 graden. Op dit moment is het 18 graden en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Dat blijft de komende tijd het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Vind je het leuk om even gezellig te kletsen? Bel dan met de Bellijn. Laat weten dat je luistert. Bel ons van zondag tot en met vrijdag van 10 tot 12 uur. Het nummer van de Bellijn is 085-8200-899.
1: Zometeen meer 60s en 70s. Na het nieuws van het ANP.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. De vertrekkende Tennet-topvrouw Manon van Beek pleit voor nieuwe industrie aan de kust. Daar komt volgens haar veel windstroom van de Noordzee aan land, maar is nog te weinig vraag naar elektriciteit. Van Beek wordt op 1 november opgevolgd door Frans Everts, voormalig president-directeur van Shell Nederland. De open huizendag van makelaarsorganisatie NVM trok zaterdag ongeveer 66.000 bezoekers. Dat zijn er meer dan in maart, toen de dag 52.000 bezoekers trok. Bijna 14.500 woningen waren zonder afspraak te bezichtigen. In Rosmalen werd direct een woning verkocht. Nu nog het weer. De komende periode blijft het droog. De temperatuur ligt rond 17 graden. Op dit moment is het 18 graden en overwegend bewolkt. Er staat een matige wind uit het noordwesten. Dat blijft de komende tijd het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
1: Opnieuw een half uur hits uit de jaren 60 en 70.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De partij van de Letse premier Andries Koelbergs heeft de verkiezingen volgens exit polls gewonnen. De Verenigde Lijst kreeg bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De Spaanse oppositieleider Alberto Núñez Feijóo roept op tot verkiezingen na een nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen aanpakken, maar zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen steunden zijn kabinet meestal niet. Feijóo zegt dat Sánchez niet langer mag treuzelen. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noordwesten. Op dit moment is het 18 graden. De temperatuur schommelt later rond 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: Wil je gewoon even laten weten dat je luistert? Of heb je zin in een kletspraatje? Bel de Bellijn. We zijn elke dag behalve zaterdag bereikbaar van 10 tot 12 op 085-8200-899. Horen we je straks? De
1: Bellijn! We gaan zo verder met meer 60s en 70s.
2: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De partij van de Letse premier Andries Koelbergs heeft de verkiezingen volgens exit polls gewonnen. De Verenigde Lijst kreeg bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De Spaanse oppositieleider Alberto Núñez Feijóo roept op tot verkiezingen na een nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen aanpakken, maar zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen steunden zijn kabinet meestal niet. Feijóo zegt dat Sánchez niet langer mag treuzelen. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige wind uit het noordwesten. Op dit moment is het 18 graden. De temperatuur schommelt later rond 16 graden. Verder verandert er weinig aan het weerbeeld. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
3: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
1: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

please, Bojangles. Dance again.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De partij van de Letse premier Andries Koelbergs heeft de verkiezingen volgens exit polls gewonnen. De Verenigde Lijst kreeg bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De Spaanse oppositieleider Alberto Núñez Feijóo roept op tot verkiezingen na een nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen aanpakken, maar zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen steunden zijn kabinet meestal niet. Feijóo zegt dat Sánchez niet langer mag treuzelen. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. Nu nog het weer. Het blijft vandaag meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur blijft rond de 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. De partij van de Letse premier Andris Koelbergs heeft de verkiezingen volgens exit polls gewonnen. De Verenigde Lijst kreeg bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst werd tweede met ruim 11%. Koelbergs wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De Spaanse oppositieleider Alberto Núñez Feijóo roept op tot verkiezingen na een nederlaag van premier Pedro Sánchez in het parlement. Sánchez wilde de woningnood met ingrijpende maatregelen aanpakken, maar zijn plannen werden vrijdag weggestemd. Ook regionale partijen steunden zijn kabinet meestal niet. Feijóo zegt dat Sánchez niet langer mag treuzelen. Het hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, Frank Strada, treedt terug na de mislukte executie van Christa Pike. De ter dood veroordeelde vrouw zou op 30 september een injectie krijgen, maar overleefde de procedure. Pike ligt buiten bewustzijn en in kritieke toestand in het ziekenhuis. Er loopt een onafhankelijk onderzoek. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters is eerder deze week in Jordanië gearresteerd. Volgens ingewijden werkt de verdachte mee met de Amerikaanse federale recherche om andere leden te identificeren. De Nederlandse politie hield eerder deze week een 24-jarige Amsterdammer aan voor het onderzoek naar Shiny Hunters. Nu nog het weer. Het blijft vandaag meest bewolkt. Er staat een matige wind uit het noord-noordwesten. De temperatuur blijft rond de 15 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

0: gaan zo verder met meer 60s en 70s.
1: Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen 5 mensen om. Hamas-kopstuk Ali al-Amoudi was het doelwit, maar het is onduidelijk of hij nog leeft. Israël zegt dat hij betrokken was bij de planning van de aanslag op 7 oktober. Tijdens de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn zaterdag in Nederland 500.000 trekvogels geteld. Vogelbescherming Nederland organiseerde de telling. Op meer dan 126 plekken telden vogelaars 208 soorten. Bijzonder waren een zeldzame notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. De politie heeft een 32-jarige man aangehouden na een dodelijke schietpartij in Amsterdam Oud-Zuid. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een 34-jarige Amsterdammer om het leven. Hij zit vast in volledige beperkingen. Volgens de politie was de schietpartij vermoedelijk gericht. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Indiase Fly Dubai-piloot Smit Machar uitgenodigd als eregast. Machar maakte woensdag een noodlanding nadat de co-piloot hem met een bijl had aangevallen. Passagiers overmeesterden de co-piloot. Volgens onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten had de aanval een terroristisch motief. Nu nog het weer. Het blijft overwegend bewolkt met een matige noordenwind. De temperatuur verandert nauwelijks en blijft rond de 15 graden. Op dit moment is het 16 graden. En tot zover het nieuws op Feel Good Radio.
2: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is de weg dicht door een ongeluk. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. En verder vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Hoorn ben je 5 minuten langer onderweg.
0: Via DAB en feelgoodradio.nl is dit Feel Good 60s and 70s.

head on her shoulder. She said,

We gaan zo verder met meer 60s en 70s. Lex Jansen met het nieuws op Feel Good Radio. Israël voerde zaterdag vlak voor zonsopgang een luchtaanval uit op een appartement in Gaza. Volgens lokale functionarissen kwamen